0: 13 van 5 net. 1 minuut van 5 net voor het district. En we die berken van maar doen.
1: We gaan graag een minuut van 5 net.
2: Wat gaat het naar gaan weer?
1: Wat gaat het district naar gaan weer?
2: Je
1: bent op de

0: 265 dus 4, Fox Majesta 4, dus het daar weer naar 265 dus 4.
1: Dat is 265 dus 4, Fox Majesta 4, Fox Majesta 4.

0: Lo que llega a ser todo normal. Dat ik aan het zes van vragen voor de spanning te krijgen en het is met je. En ik verstand, duur van je aan zes, duur van je aan zes, duur van je aan zes, duur van je aan zes, duur van je aan zes, duur van je aan zes, duur van je aan zes. Die wil naar chauffeur en af en naar zijn swing, van de naar zes, duur van
1: zes. En duur van je aan zes, duur van je aan zes.

0: Ja, dat is natal. Ik heb een stadiatel van het rijden voor de 2017 jaar. Ik heb een truck en ik heb zo'n 200 stadiatel. Dus ik heb een stadiatel voor de verificatie. Dus ik heb twee. Aucune des neuf réseaux applicables.
1: Ik heb een stadiatel.

0: Ik heb dus gehad.
1: Dus als dat, dus als ik als Jack.
2: Le 19 pour le 10-5, le patient a quitté les yeux.
3: 2h09 minutes.

0: pack up.
1: Pour 25, 49, 49, 49,
0: pardon. Dès qu'il y a, on va voir le déclenchement à encore.
1: On va faire le 404, avez-vous un numéro de bouton à nous fournir?
0: 404 négatif.
1: 330, 404, il y a un cas de requis.
0: On va faire 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 404,

0: Nou, wel, ik heb van jij afhankelijk. Nou, wel, ik heb van jij afhankelijk. Voor het gaat ergens zo lang tegen de deur wel niet te stellen.
1: Bonsoir avec vous, 445.